0: Weekendman. Weekendman. Leken mijn mama.
1: Nee, bij de vader, kom ik joh.
0: Weekendman. Weekendman. Leken mijn mama.
1: Ik ben onze leken moest als Marcus Nebby. De enige moest hem met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey la lo lo, la lo lo, hey la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med også.
0: Gi meg.